kashilade wohi dikade hoyate nagetankade tonkashilade hakisitade hoyate wakatankade hunkashilade wohi dikade hoyate nagetankade tonkashilade hakisitade hoyate wakatankade hunkashilade wohi dikade hoyate nagetankade

0: Goedendag. Wat doet u nou de donkere dagen voor kerst?
1: Ik heb lekker eten thuis. Gaan we lekker koken.
0: Eten?
1: Ja, heerlijk.
0: En wat gaat u eten?
1: Oh, lekkere bloemkool, spinazie, broccoli, allemaal vol met vitamine.
0: Broccoli ook?
1: Ja, broccoli! Ja.

0: Goedendag. Wat doet u nou de donkere dagen voor kerst?
1: Ik heb eten thuis.
0: Eten?
1: Ja, heerlijk.
0: En wat gaat u eten?
2: Broccoli!
3: Broccoli!
2: Broccoli!
3: Broccoli!
2: Broccoli!
3: Broccoli!
2: Broccoli!
3: Broccoli!
2: Broccoli!
3: Broccoli!
2: Broccoli!
3: Broccoli!

0: Kijk eens.
1: Broccoli?
0: En niet zomaar broccoli. Biologische broccoli.
2: The finest of the harder styles on Hard Base FM.